0: it needs.
1: Oh, leave it. Yeah. Nou ja, weet je, als je niet fit bent, dan wil het ook niet, lieverd. We komen bij jou. Weet je, dan krijg je niks meer.

Het was hier, denk ik. Dit was het. Dit was het. Sowieso. Can you go a bit slower, please? Dit was het. Bitch, ja. Yeah.

Het was hier, denk ik. Dit was het. Dit was het. Sowieso. Can you go a bit slower, please? Dit was het. Ja.